0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele hartelijke goedemorgen. Het is een paar minuten over zes. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En het lijkt wel alsof het zomer is, hè?
3: Nou, wacht even. Ik zit wel gewoon met een vest aan hier in de studio.
2: Nee, nu, dat snap ik. Maar gisteren was een mooie dag.
3: Ja, oké. Okay,
2: vandaag wordt het nog warmer.
3: Echt waar? Ik dacht dat het gisteren warmer zou worden.
2: Nee, vandaag wordt het ietsje warmer.
3: Oh,
2: dus,
3: oké. Okay.
2: Ik verslik helemaal erin.
3: Gaat wel helemaal goed dit.
2: Beetje raar. Ja,
3: ja.
2: Nou slaat het op mijn stem. Want jij was ziek natuurlijk.
3: Ja, ik was ziek, maar het gaat nu wel weer redelijk.
2: Ja. Nou, we gaan het zien. Na vandaag gaat het langzaam wel wat koeler worden. Ja, we moeten ook. Het zit al in oktober, hè, morgen.
3: Is dat? Ja, inderdaad. Ja, het is vandaag woensdag. Ja, maar ik ben natuurlijk ziek geweest. Dus ik was er maandag niet bij. Dus ik ben een beetje de hele tijd in de war met op welke dag het dan vandaag is. Ik loop één dagje achter, heb ik af en toe het idee.
2: Ja, ja, oftewel, you walk one day behind.
3: Ja, dat ja.
2: Ja.
3: Waarom doe je dat nou in Engels?
2: Nou, het is vandaag Internationale Vertaaldag.
3: Oh.
2: Ja, dus so you walk one day.

0: cookie of your own dough.
1: Ja, het, ja, koekje van eigen deeg. Ja, dan denk je ze helemaal, wat bedoelt hij nou dan weer? Nou, daar gaan we het straks over hebben. En we hebben natuurlijk leuke liedjes en een prijsvraag. We hebben leuke filmtickets weg te geven, hè?
0: Ja, voor een echte Halloween film, maar wel een leuke. Ze namelijk een animatie Halloween film.
1: Monster Mia, zo heet hij. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. We gaan snel beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
0: En vandaag als allereerste met Storyzoo. Yeah!

0: Oh, hè? Op de Veluwe?
1: Cas de Ranger maakt hele leuke liedjes. En die hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. Maar Arnoud, wij hebben altijd natuurlijk bij de radio ook dat we nieuwe muziek in het zonnetje zetten.
2: Ja.
1: Maar ik weet niet of jou al eens iets op is gevallen. Want de eerste Sinterklaasliedjes zijn inmiddels al gelanceerd.
2: Ja.
1: Maar de Halloween muziek heb ik nog niet gehoord. Tenminste,
2: Halloween muziek. Ik ken natuurlijk wel die hi-ha Halloween.
1: Ja, en natuurlijk ook hè, gruwelijk eng. Kinderen voor kinderen. Of wat dacht je? Ja. Vrienden met de monsters. Of persoonlijk mijn favoriet. Het grote groene griezelmonster. Ja. Ook leuk liedje.
2: En bijvoorbeeld een liedje als Fuchsia, de mini heks. Mag dat ook?
1: Ja, kan ook. Maar die bestaan allemaal al.
2: Ja,
1: dus ik bedoel
2: waar.
1: Meer van, hallo, waar blijven alle kinderartiesten met nieuwe Halloween muziek?
2: Griezelige muziek. Willen we horen. Griezelige muziek. Artiesten, kom nou op.
1: Ja, dus als je nu toevallig zit te luisteren en denkt, ja maar Arnoud en Mioni, er is al lang een nieuw liedje uit over Halloween. En wij weten dat toevallig niet. Moet je dat even insturen, hè? Want we willen ook graag tips hebben van alle luisteraars.
2: Ja, of zing het anders even in. Dat is nog leuker.
1: Ja.
3: 11, 10, 9, 8, 7, 6,

0: Ja, bij Hallo Kids Radio hoor je natuurlijk de leukste liedjes waar je lekker op kan wakker worden. Of misschien, nou ja, ben je al wakker, sta je al naast je bed en ben je al een beetje aan het dansen. Nou, dat komt mooi uit. Want het is tijd voor ochtendgymnastiek. Wil bewegen natuurlijk, hè?
1: Ja, moet ik al opstaan?
0: Nou ja, we beginnen als de gong begint, Arno.
2: Ja, ja, dat is ook zo.
3: Het is leuk.
1: Makkelijk of moeilijk vandaag?
0: Ah, ik ga nog niks verklappen. Dat is niet eerlijk. Want,
4: Ezeltje, strakje!
0: Als ik dat doe, dan ga je straks zeggen: oh nee, ik heb last van mijn knie, ik doe niet meer mee. Nee, dat kan niet. Want bewegen is wel gezond, hè? Ook als je een beetje last hebt van je spieren, bijvoorbeeld.
4: Of,
0: Als je gisteren je hoofd hebt gestoten, ook als je hoofd hebt gestoten, moet je even bewegen.
1: Oké, daar gaan we.
0: Ja, de gong is begonnen. Nee, niet de gong is begonnen. Wij zijn begonnen, want je hoorde de gong op de radio. Dat betekent dat je erbij mag gaan staan. De eerste oefening van vandaag met rekje, strekje is met onze armen. We gaan, ja, hoe ga ik dit uitleggen? We gaan een soort verticale helikopter zijn. Dus dat betekent, je doet je armen wijd en dan ga je van links naar rechts draaien.
1: Oh ja.
0: Dan ben je een soort blender, hè?
1: Dit je oppassen dat je niks omver
0: staat. Oh ja, let
1: staat,
0: op voor de vaas van mama en zo. Ja. Oké, let op. Doen we 7 keer dat we zo draaien. Een beetje als een Efteling elfje. Let op, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, zo, dat voel je wel in je armen, zo merk ik. Oké, heb je je armen al gehad en dus ook een beetje je heupen? Gaan we nu onze benen bewegen. Wat we gaan doen, Arnoud, je benen een beetje uit elkaar. En dan spring je vervolgens dat je ze zo kruist.
1: Oh ja.
0: Zie je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En dan spring je daarna weer en dan doe je ze weer zo uit elkaar. Snap je dat nog?
1: Ja, ik snap het. Ja.
0: Let op, hè. Doen we ook weer 7 keer. En dan tellen we dus als we onze benen wijd hebben. En het maakt niet uit welk been je kruist, als je ze maar kruist. Let op, hè. Komt ie, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Zo, hé.
0: Ja, dat was wel een energiek, hè. Let op, hè. Dan gaan we nu ons helemaal lang maken. Helemaal zo strekken, zo. Ja, nog een beetje geluid bij maken zo, dat is goed. Als je wakker wil worden.
1: Uitrekken.
0: Dan gaan we daarna even helemaal naar links.
1: Ja.
0: Ja, even. Als je naar links trekken, zo. Ja. En dat doe je met je linkerarm. Gaan we helemaal naar rechts. Ja, oké. Dat voel je dan vooral bij je schouders.
1: Sorry.
0: En dan mag je even uitrusten.
1: Hey, nou. Ik ga even zitten, want dit was een goeie, hoor. Maar,
0: maar waar ben je nou moe gewoon geworden? Van het springen of?
1: Dat laatste stukje.
0: Van dat laatste stukje, van het uitrekken. Hoezo word je nou weer moe van het uitrekken?

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies, kie.
1: De keus is keu.
2: Nee, kies, kie.
1: Nee, kies, keu. De keus is keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies kie.
1: Nee, kies keus.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
2: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij? Jij bent koning? Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij bent toch koning?
6: Dag. Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
8: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

Dat was toch eens even een groot kippenhok hier op de radio. Ja, en een kippenhok is natuurlijk leuk om naar te luisteren. Maar is toch anders als ze muziek maken? Ja, dat is dan toch vaak wel een beetje beter. Zeg, zometeen gaan we natuurlijk weer een prijsvraag stellen hier op de radio. Dat heeft deze week alles te maken met een hele leuke griezelige tijd. Namelijk Halloween. Want deze week maak je namelijk kans op bioscoopkaartjes. En nou hadden we het gisteren eigenlijk er al even over in de uitzending. Ja. Zei ik al de derde week achter elkaar dat we bioscoopkaartjes weggeven. Elke week voor een andere film. Maar ik kan je wel even verklappen. Voorlopig is het wel even de laatste keer dat je bioscoopkaartjes kan winnen bij Hallo Kids Radio. Want volgende week gaan we een hele andere kant op met de prijsvraag. Dus als je nou denkt, ja, maar ik zou nog wel graag die bioscoopkaartjes willen winnen. Dan zou ik deze week wel meedoen met de prijsvraag.

0: De Hitkids zongen over dat we muziek allemaal kunnen verstaan. En ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje, Arnoud. Want je zei, het is vandaag nationale... internationale vertaaldag.
1: Vertaaldag, ja.
0: Ja, dat maakt muziek natuurlijk wel handig. Want als daar niet op gezongen wordt, dan ja, kan iedereen het verstaan.
1: Dat is waar. Dat, is, ja. Dat noemen ze universeel.
0: Nog een keer.
1: Universeel.
0: Universeel, maar dan anders.
1: Ja, precies. Dus dat betekent dat iedereen het kan verstaan.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja, heb je daar toevallig ook rekening mee gehouden met de platenkast?
1: Nee, want we gaan naar Duitsland.
0: Oh?
1: Ja.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Maar het thema is One Hit Wonders. Ik ging er toch eerder vanuit dat we naar Amerika zouden gaan.
1: Nee, de Eendags vliegen. Dus, ja. Dus artiesten die eigenlijk maar van één liedje bekend zijn. Maar ja. In Duitsland heb je die ook.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat heb je wel natuurlijk. We gaan bijna 20 jaar terug in de tijd. We gaan naar 2008.
0: Aha.
1: En we gaan luisteren naar Peter Fox. Peter Fox is een Duitser.
0: Ja.
1: En die zingt over een huis aan het meer. Hoe zou jij een huis aan het meer vertalen in het Duits?
0: Haus am... Wat is meer in het Duits? Dat weet ik niet.
1: Nou, probeer het.
0: Haus am Wasser.
1: Haus am Wasser. Haus am Wasser.
0: Huis aan het water, maar...
1: Nee, je zou zeggen huis aan het meer. Zou ik het vertalen als Haus am Meer.
0: Oh, is dat het Duitse woord? Ah, ja.
1: Nee, maar dat is dus niet zo. Want meer... is zee. En zee is meer. Ja, het is net, het is net omgedraaid.
0: Dat is onhandig. Dus, ja, want ik ken wel een liedje. Haus am See. Die ken ik wel.
1: Ja, dat liedje gaan we nu laten horen.
0: Oh, toch wel?
1: Maar Haus am See is dus op het Duits, hè, vertaaldag, huis aan het meer. Want zou het zijn Haus am Meer, dan is het een huis aan de zee.
0: Dat is toch ook vet onhandig?
1: Maar
0: serieus. Dan woon je dus bijvoorbeeld in Duitsland. En dan ga je dus proberen uit te leggen waar je woont. Staat iemand dus gewoon bij een compleet ander huis?
1: Want
0: de een heeft het over de zee en de ander heeft het over meer.
1: Het kan dus zomaar zijn dat al die platenbazen dachten... wat een goede plaat. Die hebben allemaal bij het verkeerde huis gaan aanbellen. En misschien is het daarom ook bij de carrière bij het ene liedje gebleven.
0: Oh, ja, zo zou maar kunnen.
1: Peter Fox gaan we nu laten horen op Hallo Kids Radio. Dit is Haus am See.

0: Ja, ik had het net al even verklapt. Hè. Deze weken hebben we een hele leuke prijsvraag. En daar hoort een beetje griezelige muziek bij. Dus ik dacht, pak alvast even Kinderen voor Kinderen. Daar zijn natuurlijk nog veel meer griezelliedjes. Maar die kan ik niet nu aanzetten. Want dat zou betekenen dat we de prijsvraag overslaan.
1: Het is tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week maak je dus kans op bioscoop tickets voor de film Monster Mia.
1: Nou. En waar gaat die film over? Nou, mensen geloven al lang niet meer in monsters. Maar hoofdpersoon Mia, die ontdekt dat ze wel degelijk bestaan. En wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool...
0: Oeh, spannend.
1: Ontdekt ze dat haar nieuwe klasgenoten geen mensen zijn, geen kinderen, maar echte monsters.
0: Oh, ja, maar dat is ze zelf niet.
1: Nee, en Mia is dolblij, maar niemand mag weten dat ze eigenlijk een mens is. Want dan komt ze in gevaar natuurlijk.
0: Snap
1: ik. Nou, lukt het Mia om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
0: Aha.
1: Nou, spannende film.
0: Ja.
1: Past helemaal bij Halloween. Monster Mia. Die tickets kun je winnen, maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja, dat is zeker waar. Dus let goed op, de prijsvraag van vandaag gaat als volgt. Bij welke feestdag hoort een pompoen? Dus nog een keer, bij welke feestdag hoort een pompoen? Is dat
1: A
0: met Sinterklaas? Of is dat
1: B
0: met Kerst? Of is dat
1: C
0: met Halloween? Dus bij welke feestdag hoort een pompoen?
1: Nou, als je denkt, dat weet ik... Dan doe je even mee via het prijsformulier op de website hallokidsradio.nl.
0: Ja.
1: Of via de gratis app, dat mag ook natuurlijk. Stuur even een berichtje, is het A, B of C? Dus welk feest hoort bij de...
0: Pompoen.
1: Pompoen, ja. Succes.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, het is 7:05. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow met Arnoud, ben ik. En die andere stem die je altijd hoort, dat is Mayoni.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Ik ben inmiddels bijna weer helemaal beter. Je hoort het een klein beetje nog aan mijn stem. Maar ja, ik was dit jaar gewoon een van de eerste die verkouden werd. Ja, dat heb je af en toe. Ja.
2: Het voordeel is, dan heb je dat gehad.
0: Ja, dat weet je niet, hè? Want afklop op hout, misschien dat ik dan dit jaar het nog een keer word.
2: Ja, dat is helemaal waar. Hey, gisteren was een lekker dagje. Was goed weer. Op een gegeven moment, toen ging naar huis, zag ik dat het 28 graden was. Maar ze voelden het eigenlijk niet.
0: Nee, maar dat krijg je toch ook wel een beetje in het najaar, hè? Want het duurt even. Want als ik nu naar buiten ga, vandaag wordt het weer mooi weer. Toen ik vanochtend buiten kwam, nou ja, om 5:30 ongeveer. Ja, toen was het al even flink wat kouder dan dat het vanmiddag gaat zijn.
2: Dat is helemaal waar. Nou, het is vandaag woensdag. Morgen dan is het weer zover voor iedereen die van voetbal houdt. Dan speelt het Nederlands elftal weer.
0: Oeh, spannend. Tegen wie moeten we dan?
2: Tegen Griekenland. En ze zitten al in Griekenland. Ja? Lekker in de zon. En ik ga straks even opzoeken wat de Griekse specialiteiten zijn qua eten.
0: Ja, maar dat weet je toch wel. Tzatziki, heel goed voorbeeld.
2: Ja, tzatziki, maar dat is een sausje.
0: Ja, nou en?
2: Ja.
0: Gyros, ook heel bekend.
2: Gyros, ja, oké, ja. Nou, dat vind ik wel leuk om even uit te zoeken. Maar goed, morgenavond dan moeten ze dus spelen. Ze moeten wel goed opletten, want Griekenland is hartstikke goed. En zondag, dan is de volgende wedstrijd alweer tegen Servië. En dan hebben we er 4 gehad en dan hebben ze even rust.
0: Ah, ja. Wat denk jij vanavond?
2: Ik weet het niet. Maar laten we met een goed gevoel die wedstrijd ingaan. Dus thuis morgen, niet vanavond. Ik zeg 2-1.
0: Oké, 2-1. En dan voor Nederland neem ik aan, toch?
2: Ja, dat is wat te hopen. Ja, precies.

0: Dat was Jonas Blue hier op Hallo Kids Radio. En ik zat even op te zoeken. Hè. Jonas Blue is een bekende DJ. Een beetje, denk even aan David Guetta. Denk even aan Calvin Harris en zo. Maar toen dacht ik, ja, waar kennen we hem ook alweer nog meer van? Dat is natuurlijk wel even zo'n vraag dat je denkt, ja.
1: Nou, ja? Wat is het antwoord?
0: Ik heb even opgezocht. Hij heeft echt veel meer liedjes gehad dan ik dacht. Die ja, ook echt in de grote hitlijst hadden gestaan. Maar als ik dan het beste voorbeeld moet geven, dat is deze. Even kijken of ik kan.

0: dit was dus eigenlijk zijn allergrootste hit tot nu toe. Even een gokje, wanneer was dat, Arnoud?
1: Dit was in 2017.
0: Oh, dat heb je opgezocht, dat is niet eerlijk.
1: Nee,
0: ja,
1: nee, nee,
0: 2017 inderdaad. Oh, flauw dit. Ik dacht, nee,
1: ik doe het uit mijn hoofd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht, jij komt met 2023, 2022, weet je wel, zoiets. Maar die meneer is dus al langer bezig dan je denkt. Want 2017 is alweer bijna 10 jaar geleden.
1: Ja, want hoe heet dat liedje dan?
0: Het liedje heet Mama.
1: Oh, dat is natuurlijk Mama. Ja, ja, ja. Nee, dat snap ik helemaal. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel hits gehad. Ik zit even te kijken. Daarvoor had hij ook al een hele grote hit.
0: Ja, maar kennen we die eigenlijk nog wel echt? Want hij heeft inderdaad meerdere hits gehad, dat klopt. Maar deze heeft volgens mij tot nu toe wel het hoogst gescoord in de top 40 lijst. Alhoewel, ja. Degene die we net hadden, die Edge of Desire, dat is natuurlijk wel een van de grote hits van 2026. Die scoort ook heel goed in de top 40.
1: Dat is waar. Ja, nee, maar ik vind het leuk dat je even liedjes erbij pakt. Want de allerleukste van Jonas Blue, die laat ik dan ook even horen. Mm-hmm. Dat vind ik dan toch deze.
0: Oh ja.
1: En dit was een zomerhit volgens mij uit 2018. Hey.

0: wat een goed liedje eigenlijk dit ook weer, hè?
1: Ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik ken hem wel, maar volgens mij was die mama wel een grote hit. Ik ken dit liedje vooral. Ja, dat gaat heel raar klinken wat ik nou zeg, maar...
0: Ik weet wat je... Nee, ik weet
1: wij hadden
0: wat je
1: een collega... Op ja, kantoor. Ja. En die had een hele grote mooie reis gemaakt. Een hele aftermovie erbij. En dan had hij dit liedje ondergezet. En iedere keer als er iemand op bezoek kwam of wat dan ook, dan pakte hij het filmpje er even bij. En dan zei ik, kijk eens waar ik ben geweest. Hartstikke mooi, hè?
0: Ja, helemaal, had hij leuk gedaan.
1: Heb ik helemaal zelf in elkaar geknipt en geplakt met het liedje eronder. Ja, dus ik kan me dat niet goed herinneren eigenlijk aan de top 40. Vooral aan het ene filmpje.
0: Ja, die had een fantastische reis gemaakt. Ja. En een heel mooi filmpje. En dit zat eronder. Dus inderdaad, precies. Ik heb precies hetzelfde. Dat moet ik ook al aan denken. Maar leuk liedje. Nou, leuk dat we Jonas Blue eventjes in de spotlight hebben gezet, zeg maar. En ja, als je in de spotlight staat, dan stil je de show, hè?
1: Ja, absoluut. Hallo.

0: Kinderen voor Kinderen met Spot aan. Speciaal natuurlijk voor de Kinderboekenweek die om precies te zijn vandaag van start gaat. Dus het zou me niks verbazen als je binnenkort lekker veel gaat lezen op school. Sterker nog, wij kregen al een foto van de mama binnen. Bij de school van Elisa en Matthijs. Daar zijn ze namelijk al een dag eerder begonnen met de Kinderboekenweek. Want daar mochten ze namelijk gisteren verkleed als hun favoriete boek.
1: Ah,
0: en ik moet eerlijk toegeven.
1: Als het thema. Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Wat Elise was, wist ik niet zo goed. Maar Matthijs was overduidelijk Harry Potter. Dat kon niet missen.
1: Oh ja, ik heb de foto gezien. Ja, dat zag er goed uit. Hey, het is bijna 7:15. Ja, precies. We hadden het net over Griekenland. Het Nederlands elftal speelt morgen tegen Griekenland. En ik had het over, wat eet je daar nou? Nou, we kwamen niet veel verder dan gyros en tzatziki. Maar toen dacht ik, ik heb het even opgezocht. Wat heb je nou natuurlijk in Griekenland? Feta kaas.
0: Oh ja.
1: Oftewel geitenkaas. Wat ook heel bekend is, dat eet jij nog wel eens. Dat is souvlaki.
0: Eet ik dat
1: wel eens? Nee, souvlaki, dat is ook bekend uit Griekenland. Nee, ik bedoel hoe heet dat nou? Lasagne met aubergine.
0: Oh ja, wij noemen dat thuis gewoon aubergine lasagne. Dat zal vast wel een naam hebben, maar...
1: ja. Nou ja, dat is ook wel een beetje Grieks.
0: Ja.
1: En natuurlijk de spanakopita, die is ook heel bekend.
0: De wat?
1: De spanakopita.
0: Wat is dat?
1: De spinazietaart met feta.
0: Oh, oké. Dat klinkt wel lekker trouwens. Ja, alleen ik heb wel slecht nieuws voor je, Arnoud. Want mijn ontbijt heeft echt helemaal niks te maken met Griekenland.
2: Goedemorgen, DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Tenminste, groeien ze daar bananen in Griekenland?
1: Groeien ze daar bananen? Dan moet je zeggen, kweken ze daar bananen?
0: Nee, een banaan die groeit toch aan een boom? Struik eigenlijk, maar...
1: Ja, nee, maar ze kweken bananen.
0: Ja?
1: En als ze bananen kweken, dan groeien ze daar.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed,
1: maakt niet uit. Bananen, ja, dat zal vast. Want bananen doen het goed in landen waar het zonnetje goed schijnt.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Dan is het misschien een klein beetje toch wel een Griekse tip. Want vandaag gaan we de banaan in het zonnetje zetten. Banaan wordt namelijk veel gegeten. Dat is een van de meest gegeten stukjes fruit in Nederland. Vooral ook door kinderen. Dus ik dacht, ja, dan gaan we die eens eventjes gebruiken als ontbijttip. Maar niet alleen de banaan, we gaan er ook nog wat bij eten. We gaan namelijk maken, komt-ie, bananensushi. Mm-hmm.
1: Bananensushi?
0: Yep.
1: Het klinkt nu al gezellig.
0: Ja, zonder vis. Dat is wel even... Want sushi is natuurlijk normaal gesproken met vis, maar... Sushi is eigenlijk ook een soort bereidingswijze. Net zoals het woordje soep, is ook een bereidingswijze, of... eigenlijk zou je lasagne ook wel een soort bereidingswijze kunnen doen. Want daar kan je allemaal verschillende ingrediënten in stoppen. En het ziet er toch de hele tijd hetzelfde uit. Dat is met sushi hetzelfde. Dus wat heb je nodig? Je hebt nodig een banaan. Een hele. Belangrijk. Niet een halve of wat dan ook. Nee, een hele. Want anders dan kunnen we er geen sushi rolletjes van maken. Nou, die banaan ga je even insmeren in een laagje yoghurt. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een paar lepeltjes... in een bakje doet. En dan gewoon die banaan even doorheen rolt. Dat kan. En in een ander bakje... doe je kruimeltjes van de pinda's. Ja, dus dat betekent dan heb je pinda's nodig en die moet je even fijn hakken. Dat kan natuurlijk door in een zakje te stoppen en dan met zo'n lepel even zo flink zo erop te slaan. Doe dat wel als iedereen thuis al wakker is. Is wel zo netjes natuurlijk, ja. En dan doe je die kruimeltjes dus in een ander bakje en dan ga je dus daarna... met de banaan, waar dus alle yoghurt al aan zit, rollen door die pindakruimeltjes... En dan is eigenlijk je sushi al klaar. Hoef je hem alleen maar op een bordje te leggen en voorzichtig een plakje te snijden. Want dan heb je dus banaan met yoghurt, maar dus ook met pinda's. En dan heb je eigenlijk als het ware 3 texturen in 1. Dat is een moeilijk woord, maar dat betekent dat de banaan is zacht en die pinda's die zijn wel wat harder om door te kauwen. Want dat is goed, namelijk voor in de ochtend als je mond al meerdere gymnastiek oefeningen moet doen. Als je namelijk alleen maar bijvoorbeeld wat drinkt of alleen maar yoghurt neemt, ja dan... staat je mond nog half in slaapstand. Terwijl als je op iets hards moet kauwen, dan wordt je mond ook wakker. Handig.
1: Oh, ja. Ja. Daar heb ik er nog nooit over nagedacht.
0: Ja. Kijk, ik heb dat ooit een keer als advies gekregen. Dat ik ook wel eens yoghurt at in een ontbijt. En toen zeiden ze, ja maar als jij de ochtendshow presenteert, dan is dat helemaal niet handig. Want dan kom je in de studio en dan denkt je mond nog, ja grapjas, ik heb er nog helemaal geen zin in.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, dus iets eten waar je bij moet kauwen, flink moet kauwen, is vooral handig op een schooldag.

0: ook alweer zo'n DJ op de radio waarbij niemand zijn naam kent, maar iedereen toch wel dit liedje kent.
1: Ja, het is de Bauza. En ik had het in het begin verkeerd, maar ze komen volgens mij uit Noorwegen.
0: Ja, ergens inderdaad Scandinavië. En daar komen toch altijd vaak wel goede liedjes vandaan.
1: Dat is waar. Ja. Hey, het is vandaag 30 september, de laatste dag van de maand september. Dan begint oktober. En laat ik het zo zeggen. In Nijmegen heb je de Nijmeegse Vierdaagse in juli.
0: Yep.
1: Ja, dat is het feest van het jaar. In Brabant, daar is natuurlijk carnaval. In februari altijd het feest van het jaar. Maar in Leiden komt het grote feest van het jaar eraan. Namelijk Leidens Ontzet.
0: En dat is altijd begin oktober, toch?
1: Ja, dat is begin oktober. 2 en 3 oktober. En waar heeft dat nou mee te maken? Nou, ze zijn vroeger bevrijd van Spanje. Spanje had Leiden bezet. Onder andere. En ze vieren de bevrijding dus. Het is wel bijzonder, hè? Dat Leiden dan was bezet door Spanje. En over een maand komt er weer iemand uit Spanje. Komt weer even hier naartoe.
0: Ja, maar andere tijd. Ja.
1: Dat is een andere tijd. Leidens Ontzet. Wij waren er vorig jaar ook bij. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een ontzettend leuk feest. En ik heb wat kinderen die daarover vertellen.
2: Ik heb op school eigenlijk alle liedjes elke dag wel een keer geoefend. Zodat we het hier zo wel heel goed kunnen doen.
3: Want op 3 oktober zijn wij bevrijd van Spanje.
1: Ja.
4: La la la Leiden is heel bekend in Leiden.
5: Dat is mijn stadje, dat is mijn Leiden. Leek maar een lief, aan de Leiden gestaan.
6: Wat Brabanders en Limburgers met carnaval hebben wij met Leidens Ontzet. Dus 2 en 3 oktober, dat is voor de oudere mensen, voor de kinderen, voor de jongen. Eigenlijk het hoogtepunt van het jaar voor ons.
7: Leiden heeft het allemaal meegemaakt en ja,
8: daar kunnen we dat vieren, want we zijn blij dat we vrij zijn.
1: Nou, dat is dus feest. Iedereen is dit liedje denk ik alweer aan het oefenen. En ja, Jochem Meijer, waarom zit hij erin? Nou, die woont daar natuurlijk.
0: Ja, die komt uit Leiden. Die heeft ook altijd gezegd dat dat toch wel de mooiste stad is om in te wonen. Wat Bert Visser, een andere cabaretier, heeft met Groningen. Die heeft het altijd over Groningen. Heeft Jochem Meijer het dus altijd over Leiden. Dus ja, als je dan een keer naar Leiden gaat, dan kan het zomaar zijn dat je hem een keer in het levende lijven tegenkomt.
1: Nou precies, en ik dacht wel leuk, dat liedje draaien we nooit. Misschien dat het leuk is om even een stukje van dit liedje helemaal te horen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dit is Jochem Meijer, nu op Hallo Kids Radio. Met het liedje van Leidens Ontzet. Nou, iedereen die daar woont, heel veel plezier de komende dagen.
9: Hey, je figuur, heb je hem door dan je? Wil je horen je?

0: dat is mooi, hè? Dit is eigenlijk een beetje het Brabant van Guus Meeuwis.
1: Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja, ja.
0: Nou zeg, eigenlijk zou elke stad zo'n liedje moeten hebben, hè?
1: Het zou wel leuk zijn, maar ja, niet elke stad heeft een bekend iemand die kan zingen.
0: Nee, dat is waar. En, ja. Nee. Nou goed, leuk om een keer de tijd te hebben op Hallo Kids Radio. Want ja, andere liedjes zoals Brabant hoor je veel vaker, maar dit eigenlijk niet. Dus nou ja, iedereen daar, heel veel plezier.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ja, ik dacht, Arnoud, je hebt net het liedje La La La Leiden gedraaid op de radio. Dat kan niet iedereen meezingen, maar nu gaan we even door met een onderdeel waarbij we wel iedereen nodig hebben, want dit kan iedereen wel meezingen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb hem wel in mijn hoofd zitten nu, hoor. La La La La La La La La. Ja, het is wel een goed.
1: Ja, en toch gaan we nu even naar Lang Zal Ze Leven.
0: Ja, dat is goed, dat is goed. De jarigen.
1: Ja, we hebben namelijk een hele mooie verjaardagskalender. Daar kan je op komen te staan als je denkt, ja, hey, daar sta ik nog helemaal niet op. Want we hadden bijvoorbeeld gisteren Lisanne aan de telefoon. Die was gisteren 7 jaar geworden. Dus je kan jezelf opgeven om daar op te staan, zodat we misschien wel jou kunnen bellen. En dat mag ook al, dat je alvast jezelf opgeeft. Als je bijvoorbeeld pas in november jarig bent of zo. Of als je bijvoorbeeld, zoals onze jarige Job van vandaag, als je bijvoorbeeld pas 3 jaar bent geworden. Want we hebben namelijk een jarige Job bij ons op de verjaardagskalender staan. Dat is Giovanni. Die is vandaag 3 jaar geworden. Is het kleine broertje van, even spieken, staat het erbij. Ja, het kleine broertje van Alex. En Alex hebben wij een tijdje geleden aan de telefoon gehad. Die is namelijk wat ouder. Maar ik vind het wel leuk dat Giovanni dus alvast op de verjaardagskalender staat bij ons. Dus daar gaan we natuurlijk heel hard voor zingen. Maar ja, bellen wordt nog een beetje lastig. Dus misschien als Giovanni dan volgend jaar naar de basisschool gaat. Als die straks 4 jaar is geworden, kunnen we vast en zeker wel even gezellig met elkaar kletsen. Dus we gaan nu alvast zingen. Maar Arnoud, het is 30 september. Hoe zit het met de jarige Joppe, de bekende mensen? Hebben we die ook nog?
0: Nou, die is een hele bekende meneerjarig. Ik had heel graag gewild dat we zijn telefoonnummer hadden. Want dan hadden we hem kunnen feliciteren met zijn 29ste verjaardag. Ik heb het natuurlijk over de one and only Max Verstappen.
1: Oh, ja. Ja, nee, maar is hij pas 29? Ik dacht dat hij ouder was.
0: Nee joh, die is, ja, maar die is natuurlijk heel vroeg begonnen met racen. Hè? Dus,
1: ja, dat is waar.
0: Nee, die is nog hartstikke jong. Ja. Nou, gefeliciteerd Max. En ook alle andere jarigen die nu zitten te luisteren. Dit liedje zetten we speciaal op voor jouw verjaardag.
1: Oké, komt-ie met z'n allen, hè?

0: Jeroen Schipper met banaan. Want we hadden het net over de banaan in de ontbijttip. En toen kreeg ik meteen een berichtje van Nina. Die zei, ja, maar dan moet dat ene liedje ook even voorbij komen op de radio. Dus Nina vond ik een goed idee. Dus ik dacht, ik pak hem er toch nog even bij. Ja.
1: Oh ja, ja, de Griekse banaan waar je het over had.
0: Ja, nou, ja.
1: Het is 7:50 en we hebben wat weg te geven vandaag.
0: Ja, nou ja, sterker nog, niet alleen vandaag, maar de hele week maak je kans op bioscoopkaartjes voor de animatiefilm Monster Mia.
1: Ja, mensen geloven al lang niet meer in monsters, maar Mia, de hoofdpersoon uit deze film, die ontdekt dat ze wel degelijk bestaan. Als het recht komt op een geheime monsterschool.
0: Aha.
1: Nou, en wat daar allemaal gebeurt, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Dat ga ik niet verklappen, dat ga je in de film zien. Monster Mia. En die draait vanaf volgende week in de bioscoop. Dus, je kunt hier tickets winnen voor die nieuwe film Monster Mia. En dan ben je straks de eerste die je mag gaan zien.
0: Ja, dus let goed op. Want die tickets zijn dus hartstikke gratis te winnen hier bij Hallo Kids Radio. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus even goed op te letten voor die prijsvraag. Let op, daar komt die van vandaag. De vraag is, bij welke feestdag hoort een pompoen? Dus nog een keer, bij welke feestdag hoort een pompoen? Is dat
1: A
0: bij Sinterklaas? Of is dat
1: B
0: bij Kerst? Of is dat
1: C
0: bij Halloween? Nou, dus bij welke feestdag hoort een pompoen? Volgens mij niet een hele moeilijke vraag.
1: Nou, appeltje eitje. Alhoewel, die hebben niks met een pompoen te maken.
0: Nee.
1: Bij welke feestdag hoort een pompoen? Weet je het antwoord? Doe dan mee via onze website. hallokidsradio.nl. Dan klik je op het plaatje win. En dan zie je de ochtendshow staan. En dan kun je je antwoord invullen. Of je speelt mee via de gratis app. Dus winnen, winnen, winnen. Die tickets voor de film Monster Mia.

0: beetje griezelmuziek hier op de radio. Speciaal voor de bioscooptickets dus voor Monster Mia. Ondertussen wordt er al meegedaan met de prijsvraag, dus dat gaat hartstikke goed. Maar ik zag ook dat we een audioberichtje hadden binnengekregen van mama Wendy. Alleen, ja, er staat niet bij wie we nu horen, maar ik vind het wel leuk om even uit te zetten. Luister even mee, hè.
1: La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden, stadje waar ik nooit meer weg wil gaan.
0: Kijk, die zijn al aan het oefenen. Hartstikke goed.
2: Ja, wat leuk zeg. Wat leuk zeg. Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed. Dus jullie kunnen volop meezingen op 2 en 3 oktober.
0: Ja, daarom. Ja, maar dat is ook. Ja. Hè. Kijk, weet je, we draaien natuurlijk van alles nog wat. Want we zijn met een radiozender die door heel Nederland te horen is. Dus ja, dan kan het niet zijn dat we even niks vertellen over wat er in Leiden aan de hand is.
2: Vind ik ook. We moeten het vaker doen, want we hebben het ook heel vaak over Brabant. Maar ja. Dit is geen. Ja, zo ook wel eigenlijk een beetje dialect. Dus je hebt in elke provincie hele leuke muziek. Dat is leuk in de platenkast.
0: Wat?
2: Dialect uit de provincies.
0: Oh, ja, dat je dan zo'n Leiden liedje er ook bij doet.
2: Ah, ja. Natuurlijk.
0: Ja, oké. Ja, ja, ja. Ja, het dorp waar ik vandaan kom, hadden we ook een speciaal liedje met carnaval.
2: Oh, zing eens.
0: Oh, maar dat kan ik niet.
2: Ja, dat kan ik even proberen.
0: Mooi, mooi, mooi. Wat komt er nou weer? Na, na, na, na, na, na. Dat is mijn derpie. Ik weet het niet meer. Hij staat op YouTube. Ik moet hem even opzoeken. Die draaiden ze altijd met carnaval. Ja.
2: Oké. Dat is leuk. Daar gaan we volgende week aandacht aan besteden. Aan de dialecten van het dorp. Dus zit je nou te luisteren en denk... Nou, ik heb een liedje dat komt bij ons uit de streek vandaan.
0: Ja.
2: Zo heb ik heel lang in Drenthe gewoond. Dus ik ben gek op de band Skik. Die komen daar vandaan. Dan gaan we een rondje Nederland doen.
0: Die kent iedereen natuurlijk eigenlijk al wel een beetje. Ja. Het is juist leuk als ze de liedjes pakken. Die dat is dus niemand kijken. Want ik bedoel, dat dorp waar ik vandaan kom... Ja, dat kent echt helemaal niemand. Ik weet trouwens wel dat daar luisteraars wonen. Dus dat vind ik hartstikke gezellig. Dat ook in mijn oude dorpje waar ik ooit ben geboren... dat daar nog steeds naar Hallo Kids Radio geluisterd wordt. Maar ja, als ze dat liedje gaan laten horen op de radio... ik denk dat echt helemaal niemand weet... van waar ligt dat dan ergens op de kaart in Nederland. En dat maakt het dan eigenlijk ook wel weer leuk. Dan moeten we als het ware met z'n allen gaan raden... iedere keer als iemand een liedje doorstuurt.
2: Nou, goed zo. Stuur de tipjes maar even in voor volgende week in de platenkast. En daarover gesproken, het is al 7:15 geweest.
0: Ja, het is tijd. De platenkast van Arnoud. Nou, Arnoud, vertel.
2: Vertel, we hebben de One Hit Wonders. Dus artiesten of bands die eigenlijk maar bekend zijn van één liedje. En dat is nu ook weer zo het geval. We gaan terug ver in de tijd, naar 1962. En toen was er een producer die had een heel leuk liedje bedacht. Weet je wat, ik ga daarmee naar de Temptations. En de Temptations waren toen heel bekend van dat liedje. My Girl.
0: Oh ja.
2: En, maar die waren niet thuis. Die waren... Ja, hij kon ze niet vinden, laat ik het zo zeggen. Toen dacht hij, nou, dan ga ik naar andere artiesten toe.
0: Ja, dat kan.
2: En die zeiden, ja, maar dat is een leuk liedje, dat gaan we doen. Dat is de band The Contours. En dit heeft ook in bekende films gezeten. Het is een knaller van een hit. Mm-hmm. Het is daar wel bij gebleven. Dus als je het hebt over The Contours, dan zeg je dit liedje. En 1962, dat is...
0: Dat is lang geleden, zeg. Zo, hé.
2: 64 jaar oud is. Maar het zwingt de pan uit. We gaan hem aanzetten. Do You Love Me? Hoor je nu op Hallo Kids Radio.
3: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Dit liedje is toch van de... hoe heet die nou ook weer? Dirty Dancing, die film, toch?
1: Ja, daar toch? Dat klopt, daar zit het liedje in. Ja, die zit in de soundtrack, zeker.
0: Oh ja. Aha, ja, het liedje ging aan op de radio en ik dacht meteen, maar dit ken ik van een film. Maar ja, dat is wel vaker natuurlijk, hè.
1: Ja, en dan moet je nagaan, zo'n oud liedje wat eigenlijk nog zo lekker klinkt, hè.
0: Ja, het is inderdaad een goed dansliedje, dat klopt. Zeg, Arnoud, weet je welke muziek ook heel goed klinkt? Dat is namelijk deze.
1: Ja, we gaan iemand blij maken met tickets voor de film Monster Mia, die nog niet eens in de bioscoop draait. Die gaat draaien op 7 oktober en dat is uit mijn hoofd volgende week woensdag.
0: Ja, dat klopt. Dus als je nu hebt meegedaan, dan kan het dus zomaar zijn dat je de eerste tickets wint. Of nou ja, dat is niet helemaal waar, want natuurlijk, gisteren hebben we de allereerste tickets weggegeven. Vandaag ronde nummer 2. Maar daar moeten we natuurlijk wel even iemand voor bellen. Dus ik ga de telefoonnummertjes in toetsen. Om erachter te komen wie daar aan de andere kant zit van de telefoon. En dan ben ik wel benieuwd. Zijn ze thuis een beetje van het griezelen? Hallo, goedemorgen met Arnoud en Marjoni van de radio.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Heeft die iemand toevallig Amélie?
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat denk ik wel.
2: Ik ga met de vinger omhoog. Kijken.
0: Ze heeft de vinger omhoog. Kijk, heel goed. Ja.
1: Alsof je in de klas zit.
0: Ja, ja, dat kan. Hallo, goedemorgen Amélie. Zeg, wist papa helemaal niet dat je had meegedaan met de prijsvraag?
3: Wel.
0: Oh, gelukkig al. Hij klonk zo verrast aan de telefoon, dus ik dacht, ik moet toch even controleren. Oké, zeg maar Amélie, jij zou dus graag wel binnenkort naar de bioscoop willen.
3: Ja.
0: Ja, en Amélie, ben jij een beetje van het griezelen?
3: Ja.
0: Ja, en kijk, ik schrik altijd super snel. Als we bijvoorbeeld een film aan het kijken zijn. Of als bijvoorbeeld per ongeluk de deur ineens dichtwaait. Of iemand laat me schrikken. Heb jij dat ook? Of zeg je, nee, ik schrik echt helemaal nooit.
3: Ik schrik soms.
0: Soms.
3: Vooral in een achtbaan.
0: Oh, ja, dat vind ik een goeie. Ja, helemaal. Als dan ineens je denkt dat je de linkerkant op gaat met de baan. En hoppakee, je gaat ineens naar rechts. Ja, daar schrik ik ook wel van. Zeg, oké, dus volgens mij, Amélie, volgens mij ben jij een prima kandidaat voor zo'n leuke, grappige griezel-animatiefilm. Maar ja, dan moeten we wel nog even controleren, Amélie, of jij wel het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus, let op. Amélie, voor jou de vraag. De vraag is, bij welke feestdag hoort een pompoen? Is dat A, bij Sinterklaas, B, bij Kerst of C, bij Halloween?
3: C, Halloween.
0: C, Halloween. Dus even horen of de winnaarsmuziek het daarmee eens is. Zeg, Amélie, jij hebt het hartstikke goed. Je hebt gewonnen! Woehoe! Ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Ja, oh gelukkig zeg. Zeg, Amélie, die bioscooptickets gaan we jouw kant op sturen. Gaan mijn papa dat allemaal regelen. Maar dan mag jij natuurlijk kiezen waar jullie gaan zitten in de zaal. Hè? Want jij hebt ze gewonnen. Wat gaan we doen? Voorin, achterin?
3: Achterin.
0: Achterin, ja. Dat vind ik een hele goede keuze. Nou, Amélie, ik wens jou vandaag heel veel plezier op school. Vertel maar lekker tegen al je klasgenootjes dat jij al bioscoopkaartjes hebt gewonnen zo in deze vroege ochtend. Die zullen namelijk hartstikke jaloers op jou zijn. En dan wens ik jou alvast binnenkort veel plezier bij de film.
3: Oké.
0: Helemaal goed. Tot de volgende keer, Amélie. Doei.
3: Doei.
0: Kijk eens aan, dat was Amélie op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de tickets voor Monster Mia. Maar als je nou denkt, ja, die wil ik eigenlijk ook wel winnen. Arnoud, we hebben hartstikke goed nieuws voor iedereen, toch? Die morgen weer mee wil doen met de prijsvraag.
1: Morgenochtend is het donderdag. Dan liggen hier weer nieuwe tickets klaar. En vrijdag ook.
0: Ja, absoluut.

0: Nou, dan gaan we nu naar de bingomolen. Maar ik zat even te denken, Arno. Kinderen voor Kinderen heeft best wel veel griezelliedjes gemaakt. Misschien dat hij er vandaag ook al uitrolt dan.
1: Dat zou maar kunnen. Met de monsters. Nou, ik ga het niet opdoen. Jij gaat de slinger geven. Ik heb de lijst. En dan horen wij zometeen wat het liedje is wat we gaan draaien.
0: Oh ja,
1: geen Sinterklaasliedje is.
0: Oh ja, dat kan ook nog een Sinterklaasliedje. Ja joh, tuurlijk. Even kijken hoor. Nummer 7.
1: Even kijken, nummer 7 helemaal bovenaan.
0: Kinderen voor Kinderen.
1: Dat is het liedje Offline.
0: Oh, dat gaat niet over, over griezelen, denk ik. Offline is wel een goede boodschap.
1: Offline, ja, dat moet je nu niet doen. Want als je offline gaat, dan kun je ons ook niet meer horen. Wij zijn online.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar
0: klopt.
1: Wat ze denk ik een beetje met dat liedje bedoelen, is dat je niet de hele dag op je scherm moet zitten, op je telefoon. Maar ook gewoon leuk buiten moet spelen, spelletjes doen en met elkaar. Gewoon leuke dingen doen, toch?
0: Dat denk ik ook wel. Maar ik moet eerlijk toegaan, er gaat bij mij geen lampje branden voor het liedje qua melodie. Dus ik ga hem gewoon alvast aanzetten. Oh, dat klinkt best wel langzaam.
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou, ben benieuwd.

jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 7:55, de laatste dag van de maand september. En wat voor dag? Het wordt hartstikke warm. Het wordt meteen de warmste dag van de hele maand.
0: Nou, dat niet alleen. Het is ook nog de start van de kinderboekenweek.
2: Ook nog. Nou, er is een hoop te doen. En een hoop mensen zijn aan het sniffen. Die zijn hartstikke verkouden.
0: Ja, nou, ik ook.
2: Ja, ja, was je ook. Ja, nou moet ik er wel bij zeggen, dat kan griep zijn, maar griep komt eigenlijk meestal pas later. En wat blijkt nu, de meeste mensen die nu aan het snotteren zijn, die hebben het rinovirus, oftewel van het verkoudheidsvirus, of corona.
0: Oh, ja, nee, maar wacht even, ik was alleen maar aan het snotteren. Ja, ik had nergens anders last van.
2: Nee, maar het kan een vorm van corona zijn. Corona is wat milder dan toen. Dat hadden ze toen ook gezegd. Van op een gegeven moment wordt het gewoon een soort mild, soort van verkoudheidsvirus. Dus het kan best zijn dat je een week corona hebt gehad.
0: Nou ja, ik voel me voor de rest prima. Alleen ik ben af en toe nog wel beste vriendjes met de zakdoekjesdoos.
2: Ja, dat is zo. Nou goed, ja, het maakt er eigenlijk niet uit hoe het heet. Ja, als je eenmaal verkouden bent. Ja, dan moet je het gewoon uitzieken, hè?
0: Ja, dat is zo. Dus nou ja, hè, lekker warme thee drinken, veel zakdoekjes gebruiken. Een beetje pittig eten en veel knoflook gebruiken. Dat helpt ook altijd goed. Het is goed als je een beetje ziekjes bent. Maar meestal weet je met verkouden ook. Ik bedoel, afgelopen donderdag was ik echt heel erg verkouden. Dat ik hier op kantoor zat en iedereen zei, volgens mij moet je naar huis. Want wij willen niet ziek worden. En het is nu woensdag en... Ja, ik ben er eigenlijk wel weer bijna helemaal overheen. Dus het valt mee, een weekje.
2: Nou, goed zo. Als je zo naar school gaat en je wil nog even wat leuks inspreken of zingen... zoals de dames net, la la la Leiden, la la la Leiden... Dan kun je dat nu nog even doen voordat het naar schoolalarm klinkt.
0: Nou, sterker nog, we hebben al een verzoekje van Nora... want die wil nog graag Spot aan van Kinderen voor Kinderen.

0: La Vesta, ja, die vind ik eigenlijk wel het leukste. Ja, maar dat mag ook, hè?
1: Ja, nou, ze zeggen wel eens, hè, de eerste, de beste.
0: Ja, en deze muzika is eigenlijk nog niet zo oud. Die is nog eigenlijk hartstikke nieuw. Maar ja, kijk, weet je, soms heb je dat je dan bijvoorbeeld fan bent van een artiest en dan denk je, ja, alles is goed. En je hebt ook wel eens van bij artiesten die denk, nou, deze had je even beter misschien niet kunnen maken. Ik bedoel, ja, ik heb bij K3 ook wel eens van die liedjes dat ik denk, ja, nee, dit was hem niet.
1: Nee, ja, dat kan gebeuren. Dus, ja. Maar goed, als je natuurlijk heel veel muziek maakt, dan zit er wel eens een mindere bij. En soms zit er eentje bij, die kennen we over 50 jaar nog.
0: Ja, nou, weet je, met Luna Sabella, La Vesta. Ik denk inderdaad dat we over 5 jaar hem nog steeds met z'n allen mee kunnen zingen. Weet ik zeker.
1: Nou, goed. Het is bijna 7:15. Dat betekent dat we je naar school gaan sturen. Geen enkel probleem, want het zonnetje schijnt buiten. Het is lekker weer vandaag. Vanmiddag kan het wel wat gaan regenen trouwens.
0: Oei.
1: Maar, kijk, het maakt er niet zoveel uit.
0: Nee, nou ja, ik kan altijd een regenjas meenemen. Gewoon voor de zekerheid.
1: Nou, veel plezier op school vandaag. Ik ga de megafoon alvast aanzetten en dan tel ik af. Vanmiddag kun je lekker weer luisteren naar Hallo Kids Radio. Voor nu, veel plezier. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: muziek van Jul en Julia hier op Hallo Kids Radio. Het is zometeen tijd voor, ik wilde zeggen muziek van Sprookjesboom, maar dat klopt niet. Nee, voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Moet wel opletten.
1: Ja, een verhaaltje van Sprookjesboom. Sprookjesboom zelf gaat niet zingen, hè?
0: Nee, dat is niet helemaal zijn expertise volgens mij. Maar dat hoeft ook niet, want kijk, weet je, de een is goed in het een en de ander is goed in het ander. Ik bedoel, Sprookjesboom is heel erg goed in het vertellen van verhalen. Terwijl, nou ja, ik weet niet of jij Wolf bijvoorbeeld wel eens een verhaaltje hebt horen voorlezen. Ja, dat is toch minder goed. Ja,
1: ja precies. Nou, ja. De enige echte Sprookjesboom gaat zometeen weer eventjes zijn stem schrapen en een verhaaltje vertellen over wat er zich allemaal afspeelt in dat Sprookjesbos.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
1: Oké, okay.
2: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
4: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
2: Alsof die zin hebben in opruimen.
4: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik moest dit zo vertellen we het samen.
1: Ja, kom op.
4: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
4: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
5: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
4: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
5: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
4: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
4: Nooit zag ik zo'n paard.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Cas de Ranger maakt hele leuke liedjes. En die hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. Maar Arnoud, wij hebben altijd natuurlijk bij de radio ook dat we nieuwe muziek in het zonnetje zetten.
3: Ja.
2: Maar ik weet niet of jou al eens iets op is gevallen. Want de eerste Sinterklaasliedjes zijn inmiddels al gelanceerd.
3: Ja.
2: Maar de Halloween muziek heb ik nog niet gehoord. Tenminste,
3: nee,
2: nieuwe Halloween muziek.
3: Nou, ik ken natuurlijk wel die hi-ha Halloween.
2: Ja, en natuurlijk ook hè, gruwelijk eng. Kinderen voor kinderen. Of wat dacht je, vrienden met de monsters. Of persoonlijk mijn favoriet, het grote groene griezelmonster. Ook leuk liedje.
3: En bijvoorbeeld een liedje als Fuchsia, de mini heks, mag dat ook?
2: Ja, kan ook, maar die bestaan allemaal al.
3: Ja,
2: dus ik bedoel
3: waar.
2: Meer van, hallo, waar blijven alle kinderartiesten met nieuwe Halloween muziek?
3: Griezelige jongens. Muziek, willen we horen. Griezelige muziek, artiesten, kom nou op.
2: Ja, dus als je nu toevallig zit te luisteren en denkt, ja maar Arnoud en Mioni, er is al lang een nieuw liedje uit over Halloween. En wij weten dat toevallig niet. Moet je dat even insturen, hè? Want we willen ook graag tips hebben van alle luisteraars.
3: Ja, of zing het anders even in. Dat is nog leuker.
2: Ja.

0: Doe de kangeroe op Hallo Kids Radio. Zeg Arnoud, we hadden het net eventjes over hè, sprookjesboom. Die is altijd goed in verhalen vertellen. Toen vertelde ik, ja, een wolf is eigenlijk niet zo heel erg goed daarin. Die is wat beter dan in de liedjes zingen. Dus toen stuurde Merel een berichtje. Die zei, ja, maar mag ik dan even de rode schoentjesdans horen van wolf? Merel, maar natuurlijk mag dat, ja. Dat is een liedje wat namelijk nergens anders te horen is dan alleen bij ons.
1: Ja, dit is ook een leuk liedje. Dus dan snap ik ook dat als je dat wil horen, dat je snel bij ons uitkomt.
0: Absoluut.
2: Wat ik jou nu ga vertellen is een groot geheim.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Zara Larsen met Lush Live op Hallo Kids Radio. En dan is het alweer bijna tijd. Ja, kan het niet mooier maken.
1: Bijna tijd om te zeggen dat de ochtendshow stopt voor deze ochtend. Ja. En zometeen tussen 19 even plaats maakt voor het peuteruurtje. Met muziek die hartstikke leuk is voor bijvoorbeeld de BSO, de opvang. En voor de allerjongste luisteraars. Maar ik kan je wel vertellen, stiekem heb ik hem ook aanstaan hoor.
0: Ja, nee, maar tuurlijk Arnold, wij hebben hier de hele dag de radio aanstaan. We moeten altijd al even controleren of alles nog wel doordraait.
1: Ja, maar je zingt al die liedjes gewoon mee. Het zijn eigenlijk klassiekers.
0: Ja, inderdaad. En het leuke is ook, dat vind ik, want daar krijgen we ook heel vaak berichtjes van luisteraars. Dat ze zeggen dat ze het leuk vinden dat het niet alleen maar liedjes zijn die ze allemaal kennen. Maar dat het dus ook af en toe liedjes zijn die ze dan nog nooit gehoord hebben. Want er is bijvoorbeeld een heel leuk liedje van Opruimen. Dat is gemaakt door Simsalazaatje. Dat ze dus eigenlijk als het ware aftellen. Van 5 naar 4 naar 3 naar 2. Dat is een liedje wat langer duurt. Maar dat liedje hoorde ik laatst van de BSO. Dat ze die hebben opgezocht. En dat ze die vaker gebruiken als er bijvoorbeeld opgeruimd moet worden. Want dan hebben ze een klein momentje om samen met de groep op te ruimen. En als het liedje klaar is, dan moeten je taakjes ook klaar zijn.
1: Nou, super slim. Hey, morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendshow. Die doe jij eventjes alleen, want wij gaan naar het Animal Event op vrijdag, zaterdag, zondag. En ik moet heel vroeg moet ik daar wat dingetjes voorbereiden.
0: Ja, jij moet dan gaan opbouwen inderdaad, dat klopt.
1: Ja. Dus jij doet de ochtendshow alleen. Maar je hebt gewoon die tickets bij je voor Monster Mia, die superleuke film. Dus luisteren morgen en die ochtendshow begint natuurlijk weer om 6 uur.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En soms doe ik ook wel eens iets wat niet mag.
1: Nu heb ik niets te spelen. Ik zit hier op mijn stoel.
0: Een beetje voor mij uit te staren.
1: En ik heb niet echt een doel. Oh.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: Aidat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Hallo, welkom bij Kids Radio. Dat hoor je overal.
3: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe, zeg. Even rusten. Deks, wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelen weer al dat gedonder en het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Nou, jij ook een goede morgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Help. Mama. Ik ben bang.
1: Meneer de Reus. Hebt u Roodkapje gezien?
4: Nee. En ik ben zo bang.
5: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt. Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zal verdwijnen.
5: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
5: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks overkomen is.
3: Als je maar nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
5: Heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
6: Mama, nee, ik ben bang.
1: Arme Benjamin, kom, ik breng je wel naar huis. Die stoute heks, iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op, waar is Roodkapje? Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
7: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
7: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
7: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
7: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

Klein, maar fijn. Op deze heerlijke lentedag is iedereen in de tovertuin druk in de weer. Nou ja, iedereen. Bijna iedereen.

0: Bonjour, com és?
1: Alleen als je een lekker bot voor me hebt, Pip.
0: Nou, je mag mijn bot wel hoor, maar kom nou eens even kijken.
1: Huh?
0: Er zit een gaatje in de grond en ik zie iets bewegen. Kijk nou, Woezel, er loopt een beestje naar buiten.
2: Hey, ga eens opzij, kleine. Je loopt in de weg.
0: Hij ziet ons vast niet. Hij heeft zulke kleine oogjes, daar kun je vast weinig mee zien.
2: Hallo, joe, hallo. Ik ben Woezel.
1: En dat is Pip. Wat zijn wij groot, hè?
0: Nou ja, hij loopt gewoon door.
2: Kom, Pip, dan gaan we hem volgen. Heeft hij toch niet door.
3: Nou, niet zo flauw doen, jongens. Dat is een miertje.
0: Een miertje?
3: Een miertje. En pas maar op. Want miertjes hebben heel veel broertjes en zusjes.
2: Broertjes en zusjes.
0: Kijk, Woezel. Deze vader heeft gelijk.
2: Het lijken wel soldaatjes. Kom, Pip.
4: In de maat, anders wordt de varen kwaad. 1, 2, in de maat, anders wordt de varen kwaad.
2: Nou. Wat een boel meertjes, hè, Pip? Het lijkt wel of ze overal vandaan komen.
0: Overal, ik word gek van dat gekriebel.
2: Ze zijn er nog steeds, Pip. Wat nou?

0: koud.
1: Oeh, ja, het water is wel koud, maar dat gejeuk is tenminste weg.
0: Zullen we maar wachten tot ze klaar zijn, Woezel?
2: Oeh, ja, anders worden ze misschien weer boos op ons.
0: Het is wel knap van die miertjes, toch, Woezel?
2: Ja, best knap, ja.
0: En best jammer van dat bot ook.
2: Dat was vast een heel lekker bot.
3: Woezel en Pip weten inmiddels wat klein, maar fijn is. Eén miertje is misschien niet zo sterk, maar heel veel miertjes bij elkaar wel. Volgende keer toch maar even wachten voordat je iets zegt, jongens.
4: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Juan en Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

bij de Smikkelshow. Yeah, ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is iemand die van smikkelen houdt en van lekker eten dus. En vandaag ben ik bij jou als jij je lunch gaat eten. We gaan lekker veel liedjes luisteren. We gaan verhaaltjes voorlezen. En ik heb er heel veel zin in eigenlijk. En ik hoop jij ook. Ik ben tot 1 uur bij jou en voor nu eerst een liedje.

0: Let's go!
1: Zo, het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
2: Hallo, ik ben Emma en ik eet het graagst op school. Pindakaas op mijn boterham. Doei, doei!
3: Ik

Waarom zijn bananen eigenlijk krom? Bananen zijn krom omdat ze groeien naar het zonlicht toe. En ze groeien natuurlijk aan een plant. En ze hangen daar ook aan. En omdat ze heel erg zwaar zijn, willen ze wel nog heel groot en sterk groeien. Dus wat doen ze? Ze buigen zich naar het zonlicht toe, naar boven toe. En daardoor krijg je een lekkere kromme banaan.

Rara, wat ben ik? Ik ben geel en krom van vorm. In je yoghurt voel ik me enorm. Met mijn gele schil kan ik iemand laten uitglijden. Maar zonder mij wilt niemand ontbijten. Rara, wat ben ik? Een banaan.

0: Smikken Playbacks.
1: Leuk dat je luistert naar de Smikken Show met Linde. En misschien vraag je wel af wie ik ben. Ik ben dus Linde en ik ben eetexpert, diëtiste, eetdokter, noem het maar. En heel veel kinderen hebben aan mij vragen, maar ook veel ouders. Bijvoorbeeld de vraag, hoe ga ik terug naar koemelk? Als jij een tijdje last hebt gehad van koemelk, hoe kan je ervoor zorgen dat je kind toch niet allergisch blijft? Of misschien is hij er wel overheen gegroeid. Samen doen we met inimini stapjes weer melk toevoegen op een veilige manier. En dat vind ik hartstikke leuk en waardevol om te doen. Dus bij vragen kun je zeker bij mij terecht.

Welkom bij de Smikkel Show. We gaan het vandaag hebben over de keuken, want die is wel heel belangrijk natuurlijk. Daar maken we ons eten en daar wordt veel werk verricht en daarvoor hebben wij goed materiaal nodig om lekkere dingen te maken. En ik noem zo meteen 4 dingen op die terecht zijn gekomen in de keuken en 3 daarvan mogen blijven en eentje die hoort er echt niet. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk ding er niet in de keuken thuis hoort. Oh, komt ie. Ik kom aan in de keuken en ik zie liggen eieren, kaas, pannenkoek en een voetbal. Welke hoort hier niet thuis? Een voetbal. Die hoort natuurlijk op het veld, niet in de frituurpan.

Welk dier hoor je hier? Ja. Mijn favoriete deel, het smikkeldier. Het is weer tijd voor het geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een huisdier. Of misschien wil je wel heel graag een huisdier. Ja, en die zou je toch elke avond wel wat eten moeten geven. En dat beest, dat maakt ook geluid als hij aan het eten is. Dus vandaar, we gaan zo een geluid afspelen. Het smikkelgeluid. En jij mag raden welk dier het is. Alright, ben je er klaar voor? Komt-ie!

Zo, zeg, wat een smikkelaar. Je hoort hem wel. Hij is echt, heeft honger, joh. En ik ben wel heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Ik ga je wat tips geven. Ik ben klein. Ik huppel de hele dag. En ik ben gek op wortels. Maar ik eet ook gras en hooi. En ik heb hele lange oren. Wat ben ik? Een konijn.

dat je weer hebt geluisterd naar de Smikkel Show. Die hoor je natuurlijk op Halo Kids Radio. En ik hoop dat je weer lekker hebt genoten, gedanst, gesmikkeld. En tot de volgende keer.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja,
1: wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes. Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja. Luister dan elke schooldag...

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

aan om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom, chak.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wind in de zeilen, muziek in de oren. Met Piet Piraat aan boord is het nooit saai. Schip ahoy!
1: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oh ja.

0: De wereld van Studio 100.
1: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Schip ahoy!
1: Welkom bij de wereld van Studio 100!
2: De wereld van Studio 100.
3: Blij dat je er bent.
4: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
5: Lopper de Blob.
4: Ze zijn er allemaal bij.
5: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
6: Hier vind je alles van K3.
7: Hoe goed is dat?
4: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
6: Yahoo!
4: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
6: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
8: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
5: Wow.
1: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
5: Schip ahoy, piraatjes.
4: Oké, daar gaan we.
1: De wereld van Studio 100.
9: Party, party.

0: les van vandaag. Een nette piraat eet pas taart als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: Hallo.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. Groetjes van Evi.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
2: Hallo Kids Radio.
1: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
4: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
5: We gaan in de spotlight voor publiek.
4: En dat doen we ook de koprol.

had een rover, zoosje, haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in je

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst dan.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei!

spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

super Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ach, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi en zo warm.
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller. En vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind. Ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
4: Oma, is zij nu ook een engeltje?
6: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

aanraden om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Raponsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister, ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil.
2: En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet die...
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou daar in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkool wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkol naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegens vlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkol stond de stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, loste ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: denk je? Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo? Schuifspeltjes.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik vind Kid Jajo superleuk. Groetjes, Kas.
2: Turbo, let's come together.
3: Europa, pa, Europa, pa.
2: It's not.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

Mariette wil verder spelen. Kom Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje. Meisjes.
3: Ik ben hier met mijn broertje. Yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Ja, daar zijn we weer. Yeah. Doe de warming up.